is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
3: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Kroeg, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 16:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederoders uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Vermeulen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug. En hoofddorp Pioniers en Eto sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting Eto staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus.
2: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afzaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
2: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: You're the Never Gonna Give You Up, Rick Astley.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat staat er te gebeuren de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek van eigen bodem. Wat dacht je van Suzanne en Freek, Anouk, Rob ten IJs. Maar nu eerst Shakira met Zoo.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde Anouk uit het Haagse met Modern World.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@weerradio.nl. Studio@weerradio.nl. Hier is Wet Wet Wet.

0: Imagine Dragons, Believer.
1: Muzieknieuws.
0: Michael Jackson stemde slechts in met 10 shows voor zijn This Is It concertreeks. Maar zijn managers gingen door en verhoogden het naar 50. Zijn vader Joe Jackson was vanaf het begin bezorgd dat promoters Michael te hard pushten. Wat resulteerde in zijn dood.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederoders uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes. Meerradio.

0: hoorde de supertrack van deze week. The Beaches. Vier dames uit het Canadese Toronto. En ze zongen Perfect Ten.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Gerard die vraagt dit nummer aan. Hij schrijft, ik ben nog van het tijdperk dat veel Franse chansons naar het Nederlands werden vertaald en met eenzelfde timbre werden gebracht. Mijn favoriet, aldus Gerard, is Ramse Shaffi. En net als Charles Aznavour van Armeense afkomst. Hier is Ramse Shaffi met Laat Me.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dat was David Guetta samen met Afrojack en Dirty Sexy Money.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 2008 maakte Hugh Laurie een enkele terloopse opmerking, waarin hij beweerde dat een van de voordelen van beroemdheid een speciale, levenslange, onbeperkte Burger King Crown Card was, waarmee hij daar gratis kon eten. Hij had er eigenlijk geen, maar nadat zijn opmerking enorme publieke reacties had veroorzaakt, gaf Burger King hem alsnog zo'n kaart.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Dat was Cressup met Sweet Goodbyes. We zijn aan het einde van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Na het nieuws gaan we door met het tweede uur. Eerst nog even Michael Bublé. My baby just cares for me. Tot straks.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Je hoort de Supertramp van de LP Breakfast in America, The Logical Song.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, we zijn weer terug met de ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. Wat kun je verwachten? Bijzondere berichten, misschien wat sportnieuws, leuke activiteit in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek van meneer van Morgan Wallen, Robbie Williams, Pet Shop Boys. Maar nu eerst Bruno Mars. Hij komt binnenkort naar Nederland. Hier is I Just Might.

0: Dat was California Love van Tupac samen met Dr. Dre.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt gevoetbald op het WK komend weekend. Dit zijn de wedstrijden. Op zaterdag Verenigde Staten Paraguay en Qatar Zwitserland. En op zondag zijn de volgende wedstrijden. Brazilië Marokko, Haiti Schotland, Australië Turkije, Duitsland Curaçao en Nederland Japan.

0: Dat was Morgan Wallen samen met Tate McRae, What I Want.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 2012 raakten twee basisschoolleerlingen in de staat Washington ernstig verbrand tijdens een sportdag. En werden ze door hun moeder naar het ziekenhuis gebracht omdat ze geen zonnebrandcrème mochten gebruiken, omdat ze geen doktersverklaring hadden. Het zonnebrandbeleid van het schooldistrict was gebaseerd op de wetgeving van de staat.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was Pink met So What.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een bijzondere versie van de Olympische Spelen zijn de Special Olympics Nationale Spelen, die elke 2 jaar worden gehouden. Het weekend van 12, 13 en 14 juni is Haarlem en omgeving omgetoverd tot het grootste sportevent in Nederland. Ongeveer 3000 sporters en begeleiders zijn dan neergestreken om te sporten in Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort. Deelnemers aan de Special Olympics zijn mensen met een verstandelijke beperking, die met elkaar in 22 verschillende sportonderdelen uitkomen en hun sportieve talenten kunnen tonen. Alles over de sporten, tijden en locaties kun je lezen op www.specialolympics2026.nl.

0: Dat was Harry Styles met As It Was. Hij gaf onlangs nog 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. En bij een ervan daar ben ik ook geweest.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Weet je dat voedingsdeskundige Mark Haup in 2010 aantoonde dat calorieinname de belangrijkste factor is bij gewichtsverlies. Om dit te doen had hij een dieet van koekjes, Doritos, suikerrijke ontbijtgranen en Oreo-koekjes. Hij at minder dan 1800 calorieën per dag en viel 12 kilo af in 2 maanden tijd.

Je hoorde Material Lover van Sienna Spyro. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met The Verve, Bittersweet Symphony. Hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben. En zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug en hoofdop Pioniers en ETO sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting ETO staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

30 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de 4e klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de 4e klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de nacompetitie. Als nummer 2 van de 5e klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederodes uit Vianen. UNO won met 3-1... En volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden... later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: mij.
1: Kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederodes uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mast zeilboot knakt na botsing met brug in Weteringbrug. En hoofdop Pioniers en ETO sluiten meerjarig akkoord. Een zeilboot is zondagmiddag tegen een brug in Weteringbrug gevaren. Door de aanvaring brak de mast van het schip af. De brug werd daarna tijdelijk buiten gebruik gesteld. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om de situatie veilig te stellen. Door de beschadigde mast ontstond een complexe bergingsoperatie. Daarom bleef de brug voorlopig openstaan voor het verkeer over het water. Hoe de zeilboot tegen de brug kon varen is nog niet duidelijk. De exacte oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Hoofddorp Pioniers en Stichting ETO staan op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich de komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Cedé is tevreden. Zij verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke en toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow, me oh my.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie zoekt getuigen van ernstig ongeval op Hoofdweg en UNO promoveert naar de vierde klasse. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden van een ernstig verkeersongeval op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeval op zaterdagmiddag 6 juni raakte een motorrijder gewond na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Nieuw-Vennep, is aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en betrokkenheid bij een ongeval met letsel. Volgens de politie reed de auto op de verkeerde weghelft. Na de botsing belandde het voertuig in het water. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. UNO speelt volgend seizoen in de vierde klasse. De voetbalclub uit Hoofddorp stelde promotie veilig via de na-competitie. Als nummer 2 van de vijfde klasse C hoefde de ploeg slechts 1 wedstrijd te winnen. Dat lukte zaterdag tegen Brederodes uit Vianen. UNO won met 3-1 en volgens het verslag gaf die uitslag het krachtsverschil zelfs nog niet volledig weer. De promotie volgt op een sterk seizoen. UNO won 15 van de 20 competitiewedstrijden. Volgend seizoen treft de ploeg onder meer Overbos uit Hoofddorp en FC VVC uit Nieuw-Vennep. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: F-35 gevechtsvliegtuigen oefenen op Schiphol voor crisissituaties. En Schiphol wil af van imago van dure luchthavenbroodjes. Schiphol wordt gebruikt als trainingslocatie voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Tijdens de oefeningen trainen Defensie en de burgerluchtvaart samen hoe ze moeten handelen als militaire vliegbasis tijdelijk niet beschikbaar zijn. Volgens Defensie is de training onderdeel van de voorbereiding op verschillende crisisscenario's. Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt meer aandacht besteed aan dit soort oefeningen. De voorbereiding duurde 1,5 jaar. Daarbij zijn draaiboeken ontwikkeld voor samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart. Schiphol benadrukt dat ook andere Nederlandse luchthavens hiervoor kunnen worden ingezet. Veel reizigers nemen nog altijd eigen eten mee naar Schiphol. Zij vinden de prijzen op de luchthaven te hoog. Volgens Schiphol klopt dat beeld niet helemaal. De luchthaven stelt dat de prijzen vergelijkbaar zijn met die in de centra van grote steden en op andere Europese luchthavens. Schiphol heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een gevarieerder aanbod. Naast bekende ketens zijn nieuwe restaurants en foodconcepten toegevoegd. Daarmee wil de luchthaven de kwaliteit verbeteren en het imago van een broodparadijs achter zich laten. Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van het aanbod aan eten en drinken op de luchthaven. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is vrij veel bewolking met af en toe wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en gaan er buien vallen. Mogelijk op het laatst zelfs met hagel, onweer en windstoten. Lag de middagtemperatuur aanvankelijk rond de 20 graden, later zwakt die af naar plusminus 17 graden. En er waait daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die toeneemt van windkracht 3 naar windkracht 4 of mogelijk zelfs 5. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

dans. Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is woensdagavond. En dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

1967, dat is toch al bijna 60 jaar geleden. Cold Sweat, James Brown. Het kwam toen van zijn voorhoofd afstromen. En laten we nou eerlijk zijn, een beetje cold sweat van al die verwachtingen die we het komende uur hebben. Nou, daar halen we meer toch wel een beetje last van. Welkom bij, hoe heet het programma ook alweer? Inderdaad, Soul at Six. We gaan een uurtje lang lekker dansen. Ik heb het eerste half uur Rick James, The Temptations en Dan Peebles ervoor klaarstaan. Maar ook Joss Stone, Super Duper Love. Zij trapt, nou ja, de tweede bal. Leuk dat je luistert, Haarlemmermeer. Leuk dat je meedanst, Haarlemmermeer. Tot 7 uur, Soul at 6.

Ja, als je meer radio blijft volgen, dan kom je vanzelf achter waar de grote branden zijn in deze polder. Fire in de Radio Ohio Players. Wat een heerlijke funkplaat is dat. Ik was toch op zoek naar een lekker jingeltje. Dat funk classic heb ik helaas niet. Dus zeg ik het zelf. Maar Ohio, de Ohio Players spelen met het Fire. Een ongelooflijke lekkere punk. funk classic. Dat was funk in de jaren 70. We gaan nu naar de Zero's. Waar de muziek totaal veranderd is. Maar het dansen uiteindelijk allemaal hetzelfde bleef. Monet en left foot.

grotere hosts geduwd natuurlijk door MC Hammer. Die dit riedeltje gebruikte voor zijn eigen winst. Nou, eenmalige grote hit. Maar Rick James was een grootheid uit zichzelf. Hij vond zichzelf groter en belangrijker dan Prince. Nou ja, de geschiedenisboeken zullen dat als waarheid moeten maken. Maar Super Freak, heel fijn. Ergens in het midden van het nummer hoort hij zeggen Temptation Sing. En toen dacht ik, weet je wat, dat gaan we nou gewoon doen. Dus ik heb hier de Temptations. En die drijven op Clyde Now. Clyde Now. Nine. Zometeen heb ik een kort weeroverzicht van Ann Peebles en Jimmy Cliff. Misschien zijn er wel meer wolken opkomst.

drijven er. De hemel wordt donkerder. Je ruikt de regen al een beetje op het gras, terwijl het toch moet vallen. Wat voor weer het wordt, weet ik ook niet. Of het belangrijk is in deze show, helemaal niet. Maar als het om textueel gaat, dan blijven we even bij het thema water uit de lucht. En Piebels kan er helemaal niet tegen.

Mooi, 1973, gaat als al een hekel in de regen. Dus het is niks nieuws. En geloof me, over 50 jaar of zo kunnen we nog steeds heel slecht tegen de regen. Maar ik heb goed nieuws. Ik kijk naar buiten. Ik kan het goed zien. Ik hoef niet eens een verrekijker te gebruiken. Heel ver in de verte zie ik dat het opklaart.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit is Soul at 6.

0: Ja, voorlopig stoppen wij niet hoor. Tot 7 uur is Solid Six er gewoon bij. Je hebt net eventjes een kort nieuwsoverzichtje van ons cadeau gekregen. Dat doen we wel vaker. Naughty by Nation, Miami Sound Machine, als ik tijd heb. En ook Al Green staan klaar voor je komende half uur. Ain't no stopping us now. Het is maar gezegd, we blijven nog even doordansen. Dat baslijntje van Ain't no stopping us now. Doem, doem, doem, doem, doem. Dat is maar qua idee van Pino Danjo. Hoewel Pino beweert dat hij dat echt zelf bedacht heeft met de bassist. Ja, ik vind het heel dicht naast Ain't no stopping us now hebben gelegd. Ik kan niet zingen, ik kan geen basgitaar spelen. Maar ik herken wel en ik ben niet doof natuurlijk.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

Ja, technisch gezien niet helemaal het begin van Prince, maar wel waar dit toe bekend was. Controversy, dat was misschien wel een beetje zijn middle name. Bij tijd en wijle, maar heerlijk. Prince 1981, Controversy. Volgens mij was hij nog niet zo heel lang geleden jarig. Zullen we dat maar een beetje hebben hetzelfde. Dus een mooi cadeautje aan, van Prince aan jullie allemaal. Wat een onwaarschijnlijk lekkere plaat. Ik kan al zo moeilijk stilzitten. Dat was bij Prince zijn hele carrière al een groot probleem. Voor Prince zelf, maar voor mij natuurlijk ook helemaal. Hey, zullen we even samen pakken? Zullen we even de kleur groen erbij halen? Dit is Al Green, Let's Stay Together. Veel gecoverd, maar het origineel is van de heer zelf.

Ik kan eigenlijk alleen maar een scheldwoord bedenken. Om te vertellen hoe ontzettend mooi ik dat vind. En mijn moeder zei altijd, ja, als je geen woorden meer hebt, dan moet je in ieder geval geen scheldwoorden gebruiken, hoor. Wauw. Think About You, Frank Ocean. Geen familie van Billy natuurlijk. En daarvoor Al Green's Let's Stay Together. En zullen we dat nog heel even doen? Heel even samen blijven? Dan draai ik nog Robert Cray voor je. En daarna Kanye West. En dat laat ik raden natuurlijk. Right Next Door, Because of Me. Het is eigenlijk een heel tragisch nummer. Maar hij speelt het zo blij. Dus er komt toch stiekem een glimlach op het gezicht. I can hear

0: Soul at Six, Hip Hop Classic.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Kanye West, Adam Levine deed de singing. Kanye West deed al de beats, muziek en alles erop en eraan en nog wat. En daar was hij toch echt en is hij eigenlijk nog wel een onwaarschijnlijke grootheid. Zou er sprake zijn van een... Zou hij dat misschien toch, ja, Dr. Beat kunnen zijn?
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: Nou ja, we zullen het weten. We gaan hem oproepen. Dan komt hij zo meteen wel. Schijnt in de buurt te zijn. Miami Sound Machine, Gloria Estefan natuurlijk en Dr. Beat eindigt. Dat maakt een einde aan deze show. Dat klinkt wel heel dramatisch. Weet je wat? Morgen zijn we er weer. Nog een dansbare fijne avond.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die over. Na de rellen van gisteravond werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte Arjen van der Horst.
4: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
3: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord Eerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn.
5: Eigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
3: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Non-stop muziek.
7: I want to talk to you.
8: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is meer radio.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, tot dan.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles tegen.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is Club.

0: hoor je ze bij Club Today.
1: Club Today. Erben, Nick en Tessa.
0: We zijn er weer met een nieuwe clip van woensdag 10 juni. En we zijn weer met z'n allen. Ja, ik schrok een beetje van de lokgroep, sorry. Maar je hebt wel gelijk, we zijn er weer met z'n allen.
2: We zijn er weer met z'n allen.
0: Ja. Ja, het is 10 juni. Ja. Zometeen hebben we iemand te gast.
2: Er is
0: ook wel weer, is het tijd geleden dat wij iemand mochten uitnodigen in deze studio.
3: Daar moeten we wat meer mee doen, jongen.
0: Nou, dat vind ik dus wel.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: En we hebben ook een primeurtje.
3: Oeh! Een primeur.
0: Zo, ik ga het even wat mannelijker zeggen.
3: Voor mij te kijken.
0: Nou, ik denk dat jij beter het primeurtje kan zeggen.
3: Vanaf volgende week?
0: Vanaf volgende week.
2: Oh, tromgeroffel. Mag ik een dikke galm over de stem?
3: Gaan we voor 3 uur Club Today.
0: 3 uur?
2: Oh my god.
3: Wow.
2: Een uur per persoon.
3: Wow.
2: Als je ons nou nog niet zat was. Ja, dan is er meer.
3: Mocht je de mannen zat zijn, dan is dit bericht voor jou. Want ik ga het eerste uurtje presenteren. Gezellig. Lekker met tante Tess. Lekker plaatjes draaien. We gaan even een beetje opwarmen, zodat je mentaal voorbereid bent op alles wat tijdens Club Today ter sprake gaat komen.
0: De Club Favorites.
3: Club Favorites, zo gaat het heten.
2: De naam zegt tante Tess. Ik vind het nu al een fantastisch programma.
3: Ja, ik dacht ook nog aan favorietjes van Tess. Maar toen dacht ik, nee, laat ik maar niet te veel mijn
2: favorietjes van Tess.
3: Favorietjes. Maar misschien wordt dat wel een standaard terugkerend item.
0: Dat vind ik wel leuk. Ja, favorietjes.
3: Dus, de naam zegt het al, allemaal leuke muziek. Vanaf 7 tot 8. En dan om 8 uur dan komen deze twee erbij. En die gaan dan even een heleboel
0: stelten. Terroriseren.
3: Ja. En dat betekent ook, want ik ben heel erg op zoek naar lokaal talent. Dat vind ik echt heel leuk. En ik wil dat meer mensen vrienden van onze show worden. Dus
0: ja, we hadden het vorige week al de kruk.
3: Ik ga een vriendenboekje openen.
0: Oh ja!
3: En mocht jij muziek maken en in Haarlemmermeer jouw bandje gevestigd hebben, of jouw eigen solo act of whatever.
2: 023 4x5 900.
3: Of stuur een DM naar @meradio.nl of @clubtodate.
0: En dan zit jij in het vriendenbroekje.
3: Vriendenbroekje. Nou, je zit niet in mijn vriendenbroekje. Je zit in mijn vriendenboekje.
2: Het is denk ik heel goed.
3: Het blijft dicht.
2: Het is denk ik heel goed dat Tessa dat eerste uur solo
0: gaat presenteren. Ja, met mij gaat het niet te goed.
2: Ik hoor het nu al mis.
0: Dat gaat helemaal mis. Ja. Goed, het wordt weer een hele leuke show.
2: Ik heb hele nare beelden over jouw basisschooltijd nu met je vriendenboekje.

0: Evolution, hoe die ze bij Club Today. Jongens, het viel mij van de week al even op.
1: Oh jee, wat viel jou
2: wat
1: op?
0: Laat ik zo beginnen.
1: Oh.
0: Ik haal Tess op bij het station.
3: Weer drie boetes gereden? Of?
0: Nou, nee, Tess kan beamen dat de Meradiobus niet helemaal lekker remt. Maar,
1: ja.
0: We hadden bijna een ongeluk.
2: We hadden echt net, ik denk, op 2 centimeter na iemand niet geraakt op die rotonde. En ik meteen, want dan denk ik, ja, die lul remt weer eens niet.
1: Ja.
2: Hij remde zeker, maar de auto remde niet.
0: Nee, en toen kwam het punt dat we hiervoor bij de kerk in ieder geval bij de koffieshop reden. En toen stapte iemand eruit en die heeft niet in zijn spiegel gekeken. Nou, toen ramde ik bijna een deur uit een auto.
2: Ja.
0: Toen dacht ik, dat gaat lekker. Maar op dat stukje... Op dat ventweggetje hier langs de Kruisweg.
1: Ja.
0: Daar gaan de fietsers nogal zeg maar alle kanten op. En de auto's ook.
1: Ja.
0: En daar hebben ze in Houten iets op bedacht.
1: Oh!
0: Daar hebben ze namelijk het allereerste fietspad met een snelheidslimiet. Daar mag je niet meer dan 20 km per uur fietsen.
1: Hier heb ik over gelezen inderdaad, dat klopt.
0: Toen dacht ik meteen aan dat stukje hiervoor, dat ventweggetje langs de Kruisweg. Ik denk, dat zou dan wel iets zijn.
1: Maar
0: dat die fatbikes in ieder geval niet zo...
1: Nee,
0: hard hier langs kunnen rijden.
1: Voor de fatbikes had dat geholpen. Maar het enige verschil wat het voor jou had gemaakt vanavond... is dat jouw bus langzamer had moeten rijden. En dat je...
0: Nee, sneller had moeten remmen.
1: Ja, jouw bus had sneller moeten remmen, wat hij dus niet kan.
0: Nee.
1: En dan had je eventueel nog wat ouders op de fiets geschept. Maar dat had hier niet heel veel uitgemaakt voor jou vanavond, toch?
0: Nee, oké. Maar zou er hier plekken zijn in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Bad Hoeverdorp... waarvan jullie denken, als daar een snelheidslimiet zou komen voor... Fietsers, dan is dat...
1: Wat mij betreft elk fietspad.
2: Ja.
0: Hij denkt gewoon, het moet gewoon een landelijk iets zijn.
2: Ja, maar gaat het dan nog werken?
1: Nou ja,
2: nu let je op, omdat je denkt, hier mag ik niet snel hoor.
1: Nou ja, ik bedoel, op bepaalde snelwegen mag je 120, op andere snelwegen mag je 100. Volgens mij houden de meeste mensen, Erben even daar gelaten, zich daar gewoon netjes aan.
2: Scherp.
1: Dank je.
0: Au.
1: Ja, ik ben er zelf wel voorstander van. Helemaal met fatbikes. Vroeger had je natuurlijk ook al met scooters en andere elektrische fietsen in het algemeen. Je merkt sowieso dat de meeste mensen niet met een elektrische fiets op kunnen gaan. Omdat je de kwetsbaarheid van een fiets. Maar de snelheid en de risico's van een gemotoriseerd voertuig. Ik denk dat het heel verstandig is om te zeggen. Nou, volgens mij fietst de gemiddelde fietser wat is het? 10, 15 kilometer per uur of zo?
2: 10 denk ik, toch?
1: Nou, ik
0: 10 kilometer per uur voor een fiets? Nee.
2: Ik fiets niet zo snel hoor, als ik niet elektrisch fiets.
0: Ik denk sneller.
1: Hoger. Nou, weet je, de redactie die zoekt het even uit. Dat is helemaal oké. Okay. Ik denk in ieder geval dat als je hem rond de 20 zet... dan heb je misschien alleen wielrenners echt tegen je. Dat is dan maar even jammer voor de wielrenners. Dan gaan ze op een ander gebied wielrennen of dan zoeken ze een andere sport. Dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat 20 kilometer voor een gemiddeld fietspad... in een bebouwde kom heel erg reëel is. Wat mij betreft mogen ze dit landelijk invoeren.
0: Weet je wat ik dan wel een beetje gevaarlijk vind? Is dat...
1: Het gevaarlijke aan de snelheidslimiet.
0: Nee. Het gevaarlijke op het fietspad is aan de ene kant... als je te roekeloos bent met het inhalen.
1: Redactie heeft het trouwens uitgezocht tussen de 15 en 18 kilometer per uur. Langere afstanden eventueel 20 tot 22.
0: Oké. Maar goed, ik vind het gevaarlijke bij het fietsen...
1: Ja.
0: Of het roekeloos inhalen.
1: Ja.
0: Maar ik vind als alles dezelfde snelheid gaat...
1: Ja, maar
0: dat vind ik ook wel een beetje.
1: Hey, maar we hebben nu dus al, er zit een snelheid. Bij de gemiddelde fietser zit er dus al een bewegingsruimte van 3 kilometer per uur. Dat is dus niet iedereen die exact dezelfde snelheid gaat.
0: Hey, maar oké, als een brommer ook zometeen exact dezelfde snelheid gaat brommen.
1: Nou, dat was helemaal niet. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, joh, we schaffen dat hele idee dat je een scooter hebt met een kenteken die alleen op een fietspad mag. Dat schaffen we af. Gewoon een scooter die, als die op het fietspad rijdt, mag je 20. Maar in principe moet elke scooter op de weg kunnen. En dan mag je harder, dan mag je meerijden met het verkeer.
0: Dan ga je ook meer automobilisten waarschijnlijk de weg op krijgen.
1: Hoe bedoel je dat? Als er meer scooters de weg op gaan, gaan er meer
0: auto's? Nee, ik denk als je brommers gaat afschaffen, dat die niet meer op het fietspad
1: mogen. Nee, je schaft brommers niet af. Je zegt alleen heel duidelijk van, joh, Welke brommers heb je nu over? Want volgens mij...
0: Die met een blauw kenteken, die nog op het fietspad mogen.
1: Ja, maar dan schaf je gewoon het hele idee van blauwe kentekens af. Dan zeg je dus van, joh, we gaan alleen nog scooters maken met een geel kenteken. En als je op het fietspad wil rijden, moet je langzaam. Wil je sneller rijden, ga je
0: blauw. Het voordeel is dat hem natuurlijk eerst dat je met het blauw kenteken geen helm op hoeft. Maar dat is nu niet meer.
1: Ik zou het sowieso doen, een helm opzetten. Ook als je op een fatbike zit. Helemaal als je met z'n drie op een fatbike zit.
0: Nou, daar moeten we het ook een keer over hebben. Met z'n drie op een fatbike.
1: Zullen we het daar ook eens later over hebben?
0: Shit, man.
1: Laten we het daar later
2: over. Hoe doe je dat?
0: Hoe doe je dat? Vertel me.
2: Eén iemand staat.
1: Er staan minder mensen in een gemiddelde clownsauto dan dat er op sommige fatbikes zitten. Het is echt
0: bizar. Dat.
1: Die hebben alleen al een helm nodig, omdat als de voorste te hard remt, ze allemaal tegen elkaar aanklappen.

0: hadden het net al eventjes kort over de fatbikes. Maar Nick, jij ziet het niet voor je om dat we met z'n drieën op een fatbike gaan zitten.
1: Nee, verder van.
0: Absoluut idioot. Ik zie het al als een hele leuke foto.
2: Nee, ik zie ook niet voor me dat we gaan zitten. Nee, ik ga staan.
1: Ik denk dat als wij met z'n drieën op een fatbike gaan zitten, no offense richting jullie, ik heb mezelf hier meer mee, maar dat wij wel een soort van de zangerines van deze generatie worden.
2: Dan vergelijk jij mij met Romana.
0: Ik zie gewoon een parodie vanuit jou komen.
1: Je ziet van...
2: Oeter. Met
1: z'n drieën op een scooter. Ja,
0: met z'n drieën op een fatbike. Ja, dat klinkt ook nog niet. Je moet er nog een beetje aan werken.
2: Eike.
1: Ja, laten we dit vooral live in de uitzending gaan uitwerken met z'n drieën. Dat kan alleen maar voor kwaliteit content zorgen. Nee,
2: want dat is altijd natuurlijk ook de lat die jij heel hoog legt.
1: Zeker. Ja. Nee, ik denk zelf dat het echt absoluut gekke werk is om met überhaupt meer dan één persoon op een fatbike te gaan zitten. Maar al helemaal met z'n drieën.
2: Wordt leuk als er straks helmplicht is, hè? Dat wordt leuk.
1: Het is noodzakelijk.
0: Ja, dan past het niet meer met z'n drieën.
2: Nee,
1: godzijdank.
2: Dan is het klaar, dan is het over.
0: Ja. Ja. Ik weet niet of ze dan ook meteen een regel daarop gaan instellen voor het max.
2: Ja, ik ook niet.
1: Op een fatbike. Weet je wat mij het meest verbaast? Als je dan twee personen op een fatbike ziet of meer. Het zijn er in de regel vrijwel altijd meer. Maar stel het zijn er even twee omdat ze enigszins normaal zijn. Dan is het altijd zo dat die voorste aan het rijden is. En 9 van de 10 keer, ik durf je mijn hand voor in het vuur te steken. Degene die achterop zit, is op zijn telefoon bezig.
0: Ja.
1: En die houdt op een gegeven moment het telefoon voor het gezicht van de bestuurder om te laten zien wat hij of zij zojuist op Instagram gevonden heeft. En dat geeft toch wel een niveau aan gebrek aan Darwinisme aan in deze samenleving. Ik hoop dan stiekem altijd dat ze verongelukken. Niet per se omdat ik ze schade toewens, maar wel omdat ik het landelijk IQ gewoon met een...

0: paar punten wil zien stijgen.
1: Mag ik hier even op inhaken? Jij zegt nu iets heel interessants.
0: Oh jeetje.
1: Jij zegt niet omdat ik ze dat toewens. Ja. Maar ik vind het dus heel moeilijk in het verkeer.
0: Ja. Yeah.
1: Om als ik boos ben op iemand, ze dus echt iets slechts toe te wensen. Want ik denk ook wel eens, beland toch lekker in de greppel. Dan denk ik, oh, dat wens ik je helemaal niet toe. Want ik vind dat heel erg. Straks heb ik slechte karma over iemand uitgeroepen. Daar kan ik niet meer leven. Ik ben ondertussen echt een soort master geworden in beledigingen die pijn doen, maar niet fataal zijn.
0: Oh ja, de
1: stap op een Lego-blokje-achtige.
0: De stap op een Lego-blokje. Oh, er is okay. Een boom keihard aan het werken om jouw zuurstof te verschaffen. Bied je excuses aan. Dat niveau.
1: Nee, eerder gewoon, ik hoop dat jij vannacht geen koude kant op je kussen vindt. Weet je wel? Dat soort.
0: Oké, ja. Nee.
1: Ja, dat je echt slaapt. Ja, dat je daardoor slaap je slecht. Als je geen koude kant aan je kussen kan vinden. Oh, dat
0: ik
1: is
0: heb dus een
1: hel.
0: Andere filosofie. Ik vind het geen enkel probleem om mensen verwensingen toe te grijzen in het verkeer. Maar dat is voornamelijk omdat ik mijzelf als een agent van hun slechte karma zie. Jij gedraagt je slecht, ik ben jouw karma die tegen je zegt, je moet je beter gaan gedragen.
1: Het universum, komt het ook over?
0: Het universum werkt op mysterieuze wijze. Ik heb geen idee
1: en
0: of
1: the power invested by karma in you.
0: Ja, nee, weet je, ik weet niet of het overkomt.
1: Nick.
0: Ik denk het niet. Vaak zijn ze al te snel weg dat het echt aankomt, denk ik. Maar ik doe in ieder geval mijn best. En voor mijzelf werkt het heel therapeutisch. Ja. Nou, ik heb een iets hogere stem dan dat als ik boos ben in het verkeer. Het is niet zo dat ik dan spontaan verander in Minnie Mouse.
2: Oh, wacht even. Dan gaan we wel voor het volledige effect.
0: Ja.
2: Is het zo? Ga geef het een keer om alle terrein. Ben je helemaal...

0: Hi.
1: Je luistert meer radio en je hoort Sarah Larsson met Stateside.
2: Weet je waar dit me aan doet denken?
1: Nou.
2: Call me, beep me.
1: Sorry, help me heel even.
2: Call me, beep me. Wat heb jij gisteren keihard opgezet toen ik thuis kwam in mijn groene baggy trousers met...
1: Oh, baggy trousers zwart. Van Madness natuurlijk.
2: En een zwarte...
1: Impossible.
2: Ja, het liedje van Kim Possible. Daar doet het mij aan denken.
1: Ja.
2: Ik
1: ja,
2: had gisteren... Nick, ik was zo trots op mijn outfit.
1: Ik heb de Insta-story gezien. Ja, kudos.
2: Ik wil het even aan de mensen vertellen.
1: Graag.
2: Ik had een superleuke outfit uitgezocht. Ik heb namelijk een hele leuke cargo broek. Hij is legergroen. Ik vind hem echt geweldig. Hij zit lekker. Hij heeft allemaal vakjes. Superleuk. Had ik toen een zwart lange mouwen shirtje op aan. Een strak shirtje, want ik dacht, nou, dat matcht wel lekker. Lekker zwart, groen, leuk. En een zwarte boots eronder, helemaal leuk.
1: Waar haal je die combi nou vandaan?
2: Ik heb geen idee waarom in mijn hoofd dat een goede combi was, tot ik op kantoor kwam. Mensen hoorden giechelen en toen op het scherm keek welk fotootje was gestuurd naar onze groepsapp. En dat was Kim Possible.
1: En toch, wel een goede binnenkomen.
2: Jij draait net dit nummer en ik denk alleen maar, dit doet me zo denken aan die teams.
1: Ja, dat snap ik. Kunnen we ook nog een keer wat mee doen? We hebben natuurlijk die sample, dat sample item gehad.
2: Ja.
1: Lijkt me ook
2: wel leuk
1: om dat een keer terug te brengen.
3: Nou, dat gaan we zeker doen.
1: Hebben we wel een jury nodig.
3: Ja, precies. Zometeen. Hij is al te gast in de studio.
1: Hij is er klaar mee.
3: Ja, ik ben klaar met jullie.
1: Ja, 100%.
3: Ja. Nee, wat ik wil zeggen, te gast zometeen is Rens. We gaan het namelijk weer hebben over...
2: Kik.
3: Ja, dus dat allemaal zo meteen. Ook nog muziek.

0: praten over het laatste nieuws van vandaag. Dit zijn de headlines. Nick?
1: Dankjewel, Erben. Elektriciteitstekort dreigt in 2028. GasUnie zegt gasopslagen sneller vullen. En weer een explosie in straat Portugal.
2: Ik vind dat eerste interessant waarom ze nou weer die datum opschuiven. Want we hebben de hele winter gehoord. Oh ja, tekort, tekort, tekort. En nu is het opeens 2028.
1: Nou, 2028 is eerder dan verwacht.
2: Oh,
3: nou.
1: Ja, eerder dan verwacht
3: dreigt
1: het tekort aan de hoeveelheid beschikbare elektriciteit in Nederland. Dat meldt de landelijke netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar was de verwachting nog dat zo'n tekort pas in 2030 zou optreden. Nu denkt Tennet dat dit al in 2028 kan gebeuren. De overheid moet daarom haast maken met de subsidieregeling voor gascentrales, aldus de netbeheerder. Het advies gaat over de productie van stroom door zonnepanelen, windmolens en kolen-, gas- en kerncentrales. Het dreigend tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar elektriciteit.
2: Ja, maar hier wordt toch al de hele winter voor gewaarschuwd. Ja. Is de hele winter voor gewaarschuwd dat we zonder stroom zouden kunnen komen te zitten omdat er overbelasting is?
3: Het was niet de vraag
1: wanneer, of nou, het was de vraag niet of maar wanneer.
3: Maar wanneer.
2: Ja,
3: dat was
2: ja, want het hele probleem hiervan is dat zij kunnen wel heel erg slimmer omgaan met elektriciteit. Ze zijn ook heel ver in die ontwikkeling al, maar niet zo snel als dat ze de vraag kunnen bijbenen. Dat kan gewoon niet.
3: Nee,
1: even tussen ons. Dit is toch best wel symptomatisch gewoon voor de tijd waarin we leven. Ik bedoel, er ligt ook al 6 jaar, je kan je de klok erop gelijk stellen, een rapport over de afnemende staat van ons onderwijs. We weten allemaal dat het gebeurt. Er wordt niet zo heel veel mee gedaan. Er wordt al 2-3 jaar gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan elektriciteit en hoe dat te gebruiken. We weten dat het eraan zit te komen.
2: Maar daar wordt niks aan gedaan.
1: Nee. Ja. Nou, dat is ongeveer de slogan op dit moment. We weten het wel. Er wordt alleen niet zoveel mee gedaan. En als je er niet zoveel mee doet, is het ook niet zo gek dat er niks mee gebeurt.
3: Nee.
2: Nou ja, dat. Ik kan hier ook niks aan toevoegen. Ja.
1: Het voelde ook een goed moment om de jingle gewoon in te starten. Ik zat er achter, maar... Van Haarlemmermeer.

0: Tracker. Eerder hebben we al een hele mooie samenwerking gehad met Miradio en Stichting Gig. En van de stichting is Rens bij ons. Goedenavond.
1: Goedenavond, Erwin.
0: Even kort uitleggen voor iemand die nu voor het eerst luistert en die denkt, ja, Gig, wat is dat precies?
1: Ja, hele leuke vraag. Gig, Stichting Gig Haarlemmermeer, die bestaat nu al, even dat ik het goed zeg, sinds 2009. En Stichting Gig Haarlemmermeer is een jongerenstichting en die zet zich in voor jongeren met talent voor op een groot podium. En dat kan dus zijn muzikaal talent, maar ook goochelen of hele andere waanzinnige talenten die je goed op een podium kan uiten. En daar regelen wij een hele grote voorstelling voor. En terwijl we dat doen, zamelen we ook geld in voor twee goede doelen. Ademas Centrum en Hospice Bardo. Nou, zoals ik al zei, dat doen we sinds 2009. Ik zit zelf nu 3 jaar lang al bij de stichting. En het wordt helemaal georganiseerd door jongeren. Dus allemaal jongeren uit de Haarlemmermeer, onder de 25. Hele leuke, gezellige stichting. En iedere jaar organiseren we het weer.
0: En je zei het net al eventjes, jullie hebben eigenlijk allemaal verschillende soorten acts op het podium. Welke disciplines hopen jullie dit jaar te gaan zien?
1: Ja, we hopen natuurlijk altijd op de grootste variatie aan disciplines. Dus het is leuk als we verschillende acts hebben, verschillende mensen. Dus we hebben een keer een goochelaar gehad. Ik zou het zelf heel vet vinden als we dat weer terug op het podium kunnen krijgen. Ja, maar dan moeten we er natuurlijk wel één vinden.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je je ook al een beetje aangesproken voelt, dan komt daar straks misschien wel een heel leuk moment voor.
0: Zeker.
1: Als je mee luistert.
0: Zeker. En die benefietshow, daar gaan jullie geld voor inzamelen. Je zei al de twee doelen. Wat voor doelen zijn dat? Waar doen we het? Waar doen jullie het eigenlijk voor?
1: Ja, hele leuke vraag. Hospice Bardo, dat spreekt misschien al een beetje voor zichzelf. Maar sommige mensen die weten misschien niet wat een hospice is. Een hospice, dat is een plek voor mensen die echt in hun laatste levensfase zitten. Dus die weten eigenlijk al dat het einde eraan zit te komen. Maar het is een hele warme, fijne, huiselijke plek waar mensen toch de laatste paar maanden van hun leven, waar ze dan nog ziek zijn of al weten dat, ja, dat ze de wereld zullen gaan verlaten, toch nog even een plek hebben om te genieten, verzorgd kunnen worden. En ook dat de familie in alle rust naar de patiënten toe kunnen gaan.
0: Yeah.
1: En Ademas Centrum is weer een hele andere fase. Die zetten zich in voor mensen met kanker. Maar ook mensen die naasten hebben met kanker. Dus dat kan zijn een collega, dat kan zijn een familielid. Net wat er in je omgeving zit en hoe deal je daar nou mee? Ik heb kanker of ik heb iemand in mijn buurt met kanker. Ja, wat kan ik daar nou mee doen? Hoe kan ik zo iemand ondersteunen? Hoe kan ik daar zelf mee omgaan? En het mooie bij Ademas is ook, ze hebben heel veel mensen daar. Dus heel veel verschillende soorten aan kanker. Dus iedereen kan daar ook wel terecht. En heeft wel een naaste waar zij gelijkenis in kunnen vinden. Dus waar je misschien je heel alleen voelt in de wereld met waarom heb ik dit? Mm-hmm. En waarom gebeurt mij dit? Kan je ook weer op bij Ademas dus een plek vinden waar je wel gelijkenis vindt.
2: En dat is gewoon inlopen, hè? Het heet niet voor niets een inloophuis.
1: Dat zeg je heel mooi.
2: De deur staat open.
1: Ja, ja, de deur is altijd open.
2: Ja.
0: En jullie verzamelen elk jaar geld in. Weten jullie ook wat er met dat geld gedaan wordt?
1: Ja, dat verschilt ieder jaar. Dat proberen we ook altijd publiek te maken van waar het aan uit wordt gegeven.
0: Ja.
1: We hebben een jaar gehad waar het bij Hospice Bardo is uitgegeven aan een heel mooi fancy bad. Dus ga je na als je beperkt bent en je wil graag gaan baderen. Ja, hoe doe je dat nou? Hoe kom je dan in zo'n bad terecht?
0: Mm-hmm.
1: Nou,
0: ja.
1: Hospice Bardo heeft daar een heel mooi bad voor gekocht. Met een deur erin. Het ziet er heel, heel fancy uit. Ik heb er zelf ook wel even in gezeten. Het is echt een hele ervaring. Maar ja, onder andere dat soort dingen. Mooie toevoegingen, de tuin, nieuwe uitbreidingen of leuke uitjes. Dat is waar het geld naartoe gaat.
2: Dus eigenlijk van de witte muren af en echt een huissituatie creëren voor mensen waar ze zich fijn voelen.
1: Dat zeg je heel mooi. Ja. Ja.
0: En daar gaan jullie dit jaar ook weer voor inzetten.
1: Zeker.
0: En als nou iemand zit te luisteren en die denkt van, ja, of ik ken wel iemand of die vindt het zelf leuk om mee te doen. Wat moeten ze doen?
1: Ja, aanmelden natuurlijk. En de grote vraag, hoe doe je dat dan? Nou, we hebben op de website gighaarlemmermeer.nl kan je je aanmelden. We hebben de aanmeldingen sinds maandag opengezet. Dus we zijn op zoek naar jongeren. Misschien nog wat kinderkoren, maar ook mensen die tickets willen kopen. Dus die willen komen kijken. En natuurlijk, donaties zijn ook altijd welkom. Dus Stichting Gig Haarlemmermeer.nl. Kijk daar of kijk op onze socials. Daar kan je alles terugvinden.
0: En het is ook leuk voor scholen. Als er een klas uiteindelijk ook mee wilt gaan doen, hoe moeten zij zich aanmelden?
1: Ja, we hebben dus ook op de website hebben we een aanmeldformulier. Ook hebben we recentelijk een mail uitgestuurd naar alle scholen. Dus als je daar nog niet op hebt gereageerd,
0: doe het vooral.
1: We zijn altijd op zoek naar nieuwe connecties.
0: Ja, zeker.
1: Dus we hebben al wel aanmeldingen. Dus wees er snel bij voordat het vol zit. Er is natuurlijk uiteindelijk maar gelimiteerd plek. Dus dan moeten we wel gaan kijken van wie kunnen we er wel of niet in laten.
0: Ja, precies.
2: Ja, en je noemt net twee dingen. Je noemt koop tickets, doe mee als act. Maar je kan natuurlijk ook vrijwilliger worden bij jullie mooie initiatief. En ook sponsor.
1: Ja, precies. Dus het draait allemaal op sponsors. De stichting is volledig het is een ambi-stichting. Dus al het geld wat binnenkomt, dat gaat naar het goede doel.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: En ja, ieder jaar zijn we dus ook weer op zoek naar nieuwe sponsoren om het evenement te kunnen realiseren. Heel veel dingen regelen we natuurlijk bij het C-punt, dat zij ons daarbij willen helpen. Of bij andere connecties die dingen gratis voor ons willen doen. Maar er blijven altijd dingen die kosten geld. Dus wil je sponsoren? Help ons graag. Maar ook als je mee wil helpen, vrijwilligers zijn ook altijd nog van harte welkom. Dus wil je ervaring opdoen met het organiseren van zo'n groot event, of het communiceren met sponsors of andere dingen waar je graag ervaring in wil opdoen, hebben een hele professionele stichting waar mensen zich kunnen ontwikkelen en ook ondersteund kunnen worden in dat leerproces.
0: Oké. En elk jaar dan hebben jullie ook een thema.
1: Ja.
0: Even misschien een klein tromgeroffel. Wat is het thema?
1: Ja, dat is mooi leuk. Dit jaar is het Make Your Mark.
0: Make Your Mark.
1: Ja.
0: En waarom hebben jullie gekozen voor dit thema?
1: Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Make Your Mark. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld. Laat je zien op dat podium wat je kan, wie je bent. En laat echt een stempel achter voor verder in de toekomst. En jouw stap in jouw carrière die jij op dat podium laat zien.
0: En nog één keer voor degene die zit te luisteren en die denkt, ik vind het superleuk om hier aan mee te werken of uiteindelijk op dat podium te gaan staan. Waar moeten ze naartoe?
1: Gighaarlemmermeer.nl.
0: Kijk, Rens, dankjewel.
2: En zet dan ook meteen de datum even in je agenda, zou ik willen zeggen. Want 12 december, heb ik dat goed onthouden?
1: Inderdaad, 12 december in de avond bij het C-punt. When the

0: uit nieuwsgierigheid. Ja. Het draait op dit moment natuurlijk ook een Michael Jackson film die in het soort vanzelfde vaarwater als Bohemian Rhapsody zou moeten zitten.
1: Ja.
0: Hebben jullie die al gezien of zijn jullie van plan die te gaan zien?
1: Ik ben die zeker van plan om te gaan zien. Want er zit ook een transitie in tussen, volgens mij is het Don't Stop Until You Get Enough. Die gaat heel erg rond op social media. Omdat die heel vet schijnt te zijn in de video hoe die edit is. Dus dat vind ik heel vet. Ik vind het ook weer heel tof dat het weer in de top 40 staat. Het staat op plek 23.
0: Ja, het is gekke werk.
1: Het is echt gekke werk.
0: Uit de jaren 80 notabene. 83 uit mijn hoofd. Ga ik heel even checken. Maar,
1: ik vind het staat zeker op mijn lijstje om deze te gaan kijken.
0: Ik twijfel dus heel erg.
1: Hoezo?
0: Nou, voornamelijk omdat ik vind het idee van een Michael Jackson biopic heel tof. Maar ik had die van Elton John ongeveer 2-3 jaar na uitgave gezien. En toen dacht ik vind deze eigenlijk veel vetter dan Bohemian Rhapsody. Ook omdat ze niet heel erg bang zijn om op de zere plek te drukken, weet je.
1: Yeah.
0: Hij herkent die schandalen wel volledig.
1: Yeah.
0: En bij Bohemian Rhapsody was het toch een soort eerbetoon aan Freddie Mercury. En ik heb het idee dat het nu ook een vrij gecensureerde versie van Michael zijn leven wordt. Dus ik twijfel nog even. Ik ga hem uiteindelijk wel zien, maar ik denk niet in de bios.
1: Goed, dan iets heel anders wat op internet helemaal viral gaat. En dat is namelijk over scheldwoorden.
2: Alternatieve scheldwoorden.
1: En alternatieve scheldwoorden.
2: Het is echt, wie dit heeft bedacht, ik vind het heel grappig. Er zijn dan mensen die zeggen, ik heb nieuwe scheldwoorden nodig. Drop je meest creatieve scheldwoord in de comments. Wat daaruit komt, is pure creativiteit, poëzie. Het is grof, het is grappig. Het zit overal tussenin. Oh, dus als je nu luistert en tere oortjes hebt, sorry, oma, ik weet ook dat je luistert. Sorry. Maar
3: ik weet dat mijn collega's nu zitten te luisteren. Die zullen zo trots op je zijn.
2: Ik wil eigenlijk een paar pareltjes eruit pakken. Ik heb heel veel opgeschreven. Zoveel mogelijk die ik kon vinden in deze comments.
0: Heb jij nog leuke suggesties? 023 4x5 900.
2: Ik vind, als we het even netjes rustig beginnen, zwak takje. Vind ik leuk, zwak takje. Iedereen heeft een hekel aan een zwak takje.
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik hem las, toen had ik iets van, ik zie de lol er niet zo van in, maar de intonatie doet wel veel goed.
2: Zwak takje.
3: Zwak takje.
2: Ja, dat is hartstikke lekker. Nou, Nick, als jij hier tussen kijkt, wat zie jij staan wat je aanspreekt?
3: Best wel. Ik denk dat ik de leukste vind, onbetaalde feestdag. Die geeft toch wel een niveau van treurnis weer, die ik zelf niet heel snel had weten te verwoorden.
2: Wandelende zwanus.
3: Ja.
1: Wandelende zwanen.
3: Wandelende zwanen.
2: Ja, voor wie niet weet wie een zwaan is als het warm is en het zweet staat tussen je billetjes.
1: Fijn om nog een keer te weten.
0: Tentharing vind ik heel leuk. Omdat het overduidelijk iemand is die een ziekte had willen benoemen, maar er net even een paar letters tussen moest plakken.
1: Leuk.
3: Ik heb er hier eentje, maar ik weet...
2: Bloemkoolsnuiver.
3: Bloemkoolsnuiver is leuk. Ik heb er hier eentje, maar daarvoor is het denk ik te vroeg op.
2: Nee hoor, het is helemaal niet te vroeg. Oortjes dicht, jongens.
0: Dit is puur vanwege de alliteratie, maar Buffback Baviaan,
3: vind ik toch wel heel mooi.
2: Wat dacht je dan van Poffertjesporum?
3: Poffertjesporum, die vind ik ook wel mooi.
2: Poffertjesporum.
1: Lekkere p.
3: Ja, inderdaad. Ja, die komt er wel krachtig uit. Nee, die ga ik overslaan. Natte okselvlek.
2: Ja, natte okselvlek.
0: Mondademer. Maar dat is omdat iedereen ook precies weet wat je bedoelt. Jij persoon met een IQ van min 10. Mondademer, weet je wel?
2: Ja, wat hebben we nog meer? Erben, welke zie jij hier nog tussen staan?
1: Ik heb hem niet openstaan.
2: Jij hebt hem niet openstaan?
1: Nee.
2: Je hebt hem niet openstaan.
0: Puur vanwege de rijm, volgesnoven wietparkiet.
3: dat vind ik heel leuk. Ik weet niet.
1: Ik vond ook Belastingdienst. Vond ik ook wel enigszins grappig of zo.
3: Belastingdienst. Wordt gewoon leuk. Wat betekent snuifduifpost?
2: Ja, ik heb geen idee. Nee, maar ik vond hem wel heel erg leuk.
1: Calorieën verzamelen, daar vond ik ook grappig.
0: Ja, hashtag fatshaming, maar dat daar gelaten.
1: Stuk eelt wat je bent.
2: En om heel even te kijken, we zitten al bijna tegen 9 uur aan.
0: Ja.
2: Grof, heel grof, zaadverspilling.
1: Zaadspons.
3: Ja.
2: Nou, ik vind dan die eerste leuker. Dan kan je echt iemand beledigen.
1: Zaadschieter.
2: Nee, verspilling.
1: Ja, allebei.
2: Zaadschieter, wanneer zeg je dat tegen iemand?
1: Dat weet ik. Ja,
2: ja.
0: Okay. Ali B. Maar...
2: Goed. Laten wij het lekker houden het bij spaghetti.
4: Kan ik wat vragen?
5: Jazeker.
4: Heeft u nog mooie voornemens dit jaar?
5: Mooie voornemens dit jaar? Ja, ik zou wel wat minder willen schelden.
4: Oh, wat voor scheldwoorden gebruikt u dan?
5: Baggemuil, kokos macroon, bosbaviaan, Aziatische blauwe bladtyfus, Siamese buffback, kringspier, kietelnicht, bilzweetzwemmer, kuddekut, luizenbroeier, bloedpoepende indiaan, greppelheks, pixelrukker, stoma beffer, broodpoot, paashaarschama verzamelaar, peuterpenis, konjo, tyfushond, tering Jantje, lumpia, pik omhoog, lomperik, takkenstrol, naaldschrobber, pijpelino, idioot natuurlijk. Klinkt lekker eigenlijk. Hey, ik kan beter gaan afvallen, denk ik.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
1: Club to date.
4: Kunnen we, kinderen? Ik hoor het niet.

0: zou gaan.
1: Nou?
0: Jungle, Back on 74.
1: Oh.
0: Als je die net wat opsnelt.
2: Keep me walking, Back on 74.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Oh, wat een goede band is dat ook,
1: Jungle. Ja.
3: Oh.
1: Nick, jij was toch misschien van plan om wat mixjes te gaan maken?
0: Ik ga je sterker vertellen, ik ben al bezig.
1: Wauw.
0: Ja,
1: dus jij ziet al een hele zomermix.
0: Ja.
3: De zomermix van Nick komt eraan.
0: Ja, en dat...
3: Zomer niks.
0: Hey. Nou, als dat geen marketingterm is, dan weet ik het ook niet meer. Nee, ik moet wel heel eerlijk bekennen, het wordt wel lastig. Want ik merk wel op dat hoe meer ik door mijn eigen zomerlijsten begin te scrollen... en ook door wat algemenere zomerlijsten...
3: Hoe vreselijker jouw muzieksmaak is. Ja, dat snap ik.
0: Nee, dezelfde artiesten komen er wel behoorlijk vaak in terug.
3: Oh.
1: Ja, dat is
0: het. Je merkt wel, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Bruno Mars... die heeft een Billionaire gehad. Die heeft een Uptown Funk gehad. Die heeft een 24 Karat Magic gehad.
3: Ja,
0: die heeft nu deze, Risk It All. Daar kom je gewoon bijna niet omheen.
3: Maar mocht je jouw verzoekje, tipje willen doorgeven... 023-4x5900,
0: absoluut.
3: Dan kan je aan Nick wat leuke tips doorgeven... van muziek die niet mag missen.
0: Absoluut. Favoriete zomertracks. Ik ben er nog steeds naar op
1: zomer.
0: De zomerniks. Die komt waarschijnlijk ergens in augustus. Maar ik ben al druk bezig met mixen en sampletjes verzamelen.
1: Oh,
3: wat
1: leuk.
3: Wat leuk. Hey, als jij zou mogen kiezen, vraag me wel eens af. Hè. Ik weet dat we echt compleet nu niet het lokaal nieuws betrekken trouwens. Het spijt me heel erg als je als luisteraar daar deze week op had gehoopt. Maar ik heb heel veel levensvragen die ik heel graag wil delen. Als je zou mogen...
0: levensvragen?
1: Ja, moeten we een hulplijn?
0: Oh, wacht anders. Heel even, Erben. Heb je gewoon misschien 2 telegram voor me? Dank je wel. Levensvragen.
3: Waar moet ik beginnen? De vraag die als eerste in mij opkwam is... als jij zou mogen kiezen welke baan jij wil op de wereld. Je mag alles kiezen. Alles, alles, alles. Ook zeg maar ongeacht of je het kan of niet. Zeg maar, je kan het dan opeens. Knip in die vingers, hoppa. Wat zou je dan doen? Want jij hebt het nu over mixen. Ik zou dat ontzettend gaaf vinden. Als ik dat zou kunnen doen, audio engineering, love it. Dat zou ik willen kunnen. Audio mixen, audio, al audio. Vind ik gaaf.
0: Ja. Ik weet het niet. Ik twijfel heel erg. Omdat ik namelijk denk dat ik... Het liefste ben ik een beetje zo'n renaissance man, weet je wel?
3: Ja.
0: Dus die 5 verschillende vingers in verschillende projecten heeft. Die van alles een beetje doet. Omdat ik mezelf ook ken. Ik ben bang dat als ik me vanaf nu tot mijn pensioen puur op het mixen zou focussen...
3: Mm-hmm.
0: Dat ik het superleuk vind in het begin. En waarschijnlijk ook altijd wel leuk ga vinden. Maar op een gegeven moment ook altijd op zoek ben naar iets meer. Iets anders.
3: Ja, oké. Maar als je nu zou mogen kiezen, in 1 keer kan jij alles... Wat zou je dan willen doen? En je wordt ook aangenomen. Dat is zeg maar ook het tweede. Als je ergens solliciteert of zo. Of zelfstandig. Of...
0: Waarschijnlijk acteur.
3: Acteur?
0: Ja, waarschijnlijk.
3: Acteur. Dat is wat je echt wil. Dat is wat erin zit.
0: Ja, mijn ambities zijn op mijn 26e niet veel anders... dan dat die op mijn 12-jarige waren.
3: Oh, maar dat vind ik echt heel lief.
0: Ja.
3: Oh man, daar moet je echt wel mee gaan doen.
0: Ik doe er wat mee, alleen niet betaald. Want dat is een bijzonder lastige markt om op binnen te komen.
3: Okay. Ja, oké. Nou ja, hoop houden.
1: Maar wat voor jou dan? Audio-engineer?
3: Ja, iets in die richting. Ik vind dat zo leuk als je dat kan, hè. Jingles maken, dat soort dingen. Ik vind dat geweldig.
0: Ja. Het is wel, ik moet ook wel heel erg zeggen dat... Het haalt het natuurlijk niet, hè. Als er nu mensen van welk ander willekeurig station dan ook meeluisteren. Excuses. Maar ik vond het bijvoorbeeld wel heel leuk om zo'n hulplijn jingle in elkaar te knippen.
1: Oh ja, dat snap
0: ik. Het is een jingle van niks.
1: Even voor degene die hem niet kent.
4: Club To Date presenteert...
5: Hallo? Spreek ik met de hulplijn?
0: Ja, de hulplijn.
1: Ja, fantastisch in elkaar gezet.
0: Ik vond het wel heel leuk om daarmee te knutselen.
3: Heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Het was nog in Audacity.
3: Oh, pijnlijk. Ja, voor Audacity, de audiokenners onder ons, Audacity. En daar dan iets in knutselen, vind ik knap. Maar anders, ik heb dus altijd al gedacht... ik wil drummer worden als ik groot ben.
0: Drummer?
1: Oh,
3: drummer.
0: Drummer.
3: Ik vind dat zo leuk. In een leuk bandje, ik zou dat echt het einde van de wereld vinden.
0: Weet je waarom dat dubbel vet is? Ik zit me nu te bedenken, maar je ziet en je kent bijna geen vrouwelijke drummers.
3: Ja, ik zou het zo leuk vinden om te denken... weet je, fuck it, ik ga het nu nog gewoon leren en ik ga het rocken, weet je wel. Het zou me zo leuk lijken.
0: De drummer is altijd wel de ergernis van de band, though.
3: En dat maar daar ben ik toch ook bij jullie. Ik ben de ergernis van de club.
0: Nee, dat valt reuze mee. Nee, dat zeg jij wel altijd. Maar volgens mij zijn we helemaal niet zo streng tegen jou. Nee. ik heb wel het idee. Ik heb wel eens vaker in een oefenruimte met bandjes gestaan. En het is altijd de drummer waarvan mensen vragen... kan je niet iets zachter spelen? Dat ik mijn gitaar niet op 180 hoef te zetten om... kan niet. Het bestaat gewoon niet. Er is geen begin.
3: Ja, maar het is wel
0: elektrisch
3: het hart,
0: drumstel.
3: Het hart van de band.
0: Ja, ik weet, het is vloeken binnen de kerk van elke muzikant, maar elektrisch drumstel. Ik pleit er echt voor.
3: Nou ja, ik denk dat dat wel de eerste stap wordt als ik dit wil gaan doen. Want ik ga niet een drumstel in ons huis kunnen zetten.
0: Nou, jullie hebben een groter huis dan wij. Ik denk dat je ergens in een kamer wel een drumstel
3: krijgt. Mijn buren, die gaan daar niet blij mee. Ik denk dat een klein elektrisch drumstel de eerste
2: met koptelefoon.
3: Met koptelefoon, ja.
0: Maar hebben jullie geen, want ik bedoel, jullie zijn beide mensen die in de audio werken. Hebben jullie geen soort van de eierdozen op de muur geplakt, isolatie?
2: Nee. Nou, isoleren hebben we gedaan.
3: We hebben heel goed geïsoleerd, maar niet geluidsgeïsoleerd.
0: Oké. Staat dat nog op de agenda?
3: Ja, ik wil het wel, maar ik heb nu zo'n mooi wandje behangen dat ik het zonde vind om daar isolatieplaat overheen te pleuren.
0: Ja, dat is ingewikkeld.
3: Ja, dat is wel ingewikkeld, maar het komt goed. Hier ga ik iets op verzinnen. Erwin, wat zou jij doen?
2: Nou, wat je zegt, dat audio engineering, het maken van jingles, fantastisch. Daar kan ik me ook echt helemaal in verdwalen.
0: Wat een walgelijk eensgezind gesprek. Nee.
3: Ja, ik vind het wel een beetje copycat.
2: Oké, maar gisteren met iets al heel anders. Het lijkt me ook vet om te gaan tatoeëren. Maar niet voor mezelf.
3: Nou, wij zitten heel rustig te eten, Erben zegt.
2: Nee, we waren aan het schilderen.
3: Rustig. Sorry hoor.
2: Ik kwam erop.
3: Ja, ik had een leuk setje gekocht waarbij je dan een vaasje zelf kan schilderen. Weet je wel, heel leuk. En dan doe je het in de oven en dan gaat dat verf harden. Ja, en dan heb je
0: zo'n handenarbeid.
3: Ik dacht, nou leuk. En Erben wilde zowaar meedoen. Ik denk, nou gezellig. En ja, wij zitten dat te doen en jij zegt opeens... Ja, weet je wat ik tof zou vinden? Zo'n tatoeëersetje, dat ik zelf ga leren tatoeëren. En toen dacht ik, jij hebt inspiratie van Aisha.
0: Uit nieuwsgierigheid ging het schilderen zo goed dat je dacht... nou, tatoeëren moet ook wel lukken. Of lijkt het conceptje gewoon heel tof?
2: Het concept lijkt me... Het ging redelijk, maar de verf dekte niet helemaal goed. Okay. Maar
3: binnen de lijntjes kleuren ook een uitdaging.
2: Fuck you.
0: Ik moet wel zeggen...
2: Maar daarom wil ik het ook niet om mezelf. Ik wil geen zelftatoeage.
0: Nee, maar ik weet inmiddels... Het is een toegankelijkere hobby om mee te starten dan de meeste.
3: Ja, want ik denk dus dat dit aangewakkerd is door jouw vrouw. Want jouw vrouw heeft een mooi tatoeëersetje gekocht.
0: Ja, die heeft mij nog niet weten toe te takelen. Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren.
3: Maar zichzelf wel toch?
0: Die heeft inmiddels...
3: niet toegetakeld, getatoeëerd.
0: Die heeft inmiddels twee tattoos bij zichzelf gezet.
3: Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het heel grappig.
0: Eentje, dat is zo'n Deathly Hallows figuur voor alle nerds onder ons uit Harry Potter. Dus zo'n driehoekje, zo'n cirkeltje en zo'n streepje. En ze heeft een vleermuis net boven de knie getatoeëerd. Wel een silhouet, zeg maar, cartoonachtig. Maar daar zit ook wat meer schaduw en zo in.
2: Oké. Okay.
0: Dus dat is echt wel weer next level.
3: Ja. Ik vind het ook knap dat je het bij jezelf kan. Ik zou echt mijn...
2: Ja,
3: ik
2: zou mezelf niet pijn kunnen doen.
0: Nou, het is dus... Het hangt er ook vanaf op welke plek je het zet natuurlijk. Maar het is dus wel belangrijk dat je altijd bij één arm blijft. Dus je moet niet zomaar overschakelen van rechts naar links.
3: Nee, logisch. Nee.
0: Dus er zal altijd een externe tattooartiest bij aan te pas komen.
2: Ja.
3: Wat leuk al deze dingen. Joh, ik heb nog zoveel meer vragen.
0: Nou, dan gaan we zo toch lekker verder met de levensvragen van Tess.
2: Ik wilde nog... Hè, als je toch een beetje over audio hebt. Nick, ik vond deze...

0: Godverdomme. Ja, ik denk dat je er iets mee moet doen. Ja,
1: nou, ik denk... met onze droom moet Nick wat gaan doen.
2: Hell ja.
1: Prima.
2: Let's go.

0: ruzie uit elkaar zijn gegaan? Nee, naar mijn weten, of in ieder geval hoe ze er tegenwoordig over in de media treden, zijn Snow Green en Danger Mouse, ook wel bekend als Gnarls Barkley, de combo, niet met ruzie uit elkaar gegaan. En we hadden het toevallig over, omdat het zo is dat dit...
1: Kan je de audio sample erbij pakken, of niet?
0: Oh ja, dat kan ik wel.
1: Oh, hij stond bij Wikipedia.
0: Dan moet ik heel even snel schakelen. Heb jij hem eerder... Oh, kijk eens, hier heb ik hem staan. Komt-ie. Dat is een audio sample van het nummer, maar ik kan het origineel ook even opzoeken. Want wij hadden
2: het... zijn zo goed voorbereid allemaal.
0: Nee, luister, wij hadden het erover dat het dus zo is dat dit nummer gesampled is uit een heel erg oude western. En, dat
2: zou je ook niet verwachten bij deze track, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind hem niet heel western.
0: Nou, als je hem dus op een gegeven moment gaat luisteren, dan hoor je het wel degelijk. Moet je eens luisteren. Komt-ie.
2: Hè?
0: En dan moet je eigenlijk nog heel even twee tellen wachten totdat de blazers erin voorkomen, want dan heb je hem helemaal. Komt-ie. Oh.
2: Die werden... Er staat een mooi loopje.
0: Ja, die werden vrij robuust afgekapt, maar die volgen dus meer de lijn van de strings in het nummer zitten. Het is heel bijzonder.
1: Misschien komt hij nu nog...
0: Dit is een soort opbouw. Maar goed, zo merk je dus dat een willekeurige Wilde Westen soundtrack uit 1968... opeens nog tot een uit mijn hoofd Zero's hit kan leiden.
2: Beseffen jullie ook trouwens dat we dus dichter bij 2050 zitten dan bij 2000?
0: Ja, daar word ik me heel pijnlijk bewust van.
2: En de jaren 80 is dus echt al 46 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dat is toch raar om over na te denken.
0: Hoe knapper dat er nu nog steeds mensen zijn uit Gen Z die bijvoorbeeld naar Take On Me van AHA luisteren. Dat je iets hebt.
2: Ik ben zo bang dat muziek verloren gaat met de tijd.
0: Nee. Nou ja, oké, misschien dat Lil Kleine ooit met de tijd verloren gaat. Maar ik weet niet of ik daar nou heel rauwig om moet zijn. Nee. no offense, Jorik. Maar ik heb zomaar het idee dat we dat
1: een beetje chillen.
0: Maar
2: ondertussen krijgen wij een berichtje van Figo, vriend van de show, binnen. Die nog even in wil haken op ons scheldwoorden dilemma van een half uur geleden. Met zijn lievelingsscheldwoorden.
1: Oh jeetje. Een klapharrek.
2: Kietelnicht, kokosmacroon, dwaasbanaan. En volgescheten palingvel. Ja, ik herken ze van een gimmick die ik net ook heb gehoord.
1: Ja, ik wou net zeggen, hebben we die niet letterlijk 5 seconden na ons item gedraaid? Ja. Maar dat maakt niet uit.
2: Thanks voor je input, Figo.
0: Alle input is welkom. 023-4x5900.
2: Daarover.
0: Ja.
2: Ik heb een ontzettend leuk idee geïntroduceerd op de werkvloer.

0: We hebben het over levensvragen net gehad. We hebben het over gekke scheldwoorden gehad. We hebben het over gewoon dingen waar je lekker een beetje een leuk gesprekje over kan voeren. Ik heb nu een soort, nou ja, ik wilde het dagelijks gaan doen. Daar heb ik de capaciteit niet denk ik voor. Maar wekelijks dilemma wat ik ophang bij het koffiezetapparaat in de buurt. Met een pennetje ernaast dat mensen mogen stemmen op A of B. En dat zijn dan dus vragen zoals welke ik nu heb opgehangen. Zijn er meer poten of ogen op de wereld? En dan denk je, oh, nou, het is ja, maar dieren, ja, poten, ogen. Er zijn nou, heel veel vissen met ogen.
1: Ik dacht poten.
0: Ja, maar ik heb het over tafelpoten, poten van dieren. Dan hebben we het over ogen. Ogen zitten ook in naalden. Ogen zitten niet alleen op
1: en
0: wezens.
1: En dan vergeet je even ogen de menselijke benen.
0: Benen tellen niet mee, maar poten.
1: Nee, okay.
0: Maar ja, er zijn zoveel soorten poten en zoveel soorten ogen. Waar zijn er in vredesnaam meer van? En ik vind dat een leuk gesprek. En er komen heel bijzondere argumenten af en toe boven water.
2: Hoe gaan we dit... Ik vind het ook wel leuk om hierover mee... Hoe gaan we dit noemen? Je zegt het is altijd bij het koffiezetapparaat of bij de thee...
0: Dat is in het gangetje, zeg maar, daarnaast. Heb ik het opgehangen, want mensen lopen vaak bij ons even naar binnen. En het gangetje na het koffiezetapparaat heb ik het opgehangen. Ja.
2: Ja, je staat er met je collega's allemaal.
0: Het dilemma.
2: Het drinkdilemma. Het drinkdilemma. Je staat allemaal bij... Ja, dat klinkt trouwens wel problematisch nu ik het zo hoor.
0: Nee, ja, is het laten we eerder iets met pauze break brainstorm of zo? Nee,
2: break brainstorm. Dat vind ik niet eens zo slecht om heel eerlijk te zijn.
0: Break brain fart.
1: We
0: gaan nog even werken aan een goede titel.
2: Er komt de titel voor, maar wat is het het hersenspinsel waar je ons vandaag mee wil confronteren?
0: Nou ja, letterlijk eigenlijk denk ik wel deze. Want ik heb hier echt mijn hoofd over gebroken. Ik denk toch, ondanks de hoeveelheid ogen, dat er meer poten op de wereld zijn. Want kijk naar een tafel, al vier poten. Kijk naar een stoel, al vier poten.
1: Niet en elke tafel
0: snap
1: heeft vier poten.
0: Dat een zee, dat daar ontzettend veel dieren in zwemmen met ogen. Maar ik denk dat je echt met poten best wel...
1: Wat zou AI als antwoord geven?
0: Oh nee, we gaan niet een juist onjuist. Dat is het hele ding. Het is een leuk dilemma, Erben. Oh. Het is zeg maar net zoals het dilemma...
1: Ik denk dat er meer poten zijn.
0: Ben jij knooprits of ritsknoop?
3: Knooprits.
4: Ritsknoop.
0: Ja, ik ook knooprits. Want ik vind het onhandig. Want ik denk dus elke keer dat mijn rits weer openschiet... als ik eerst dat doe, dan van de knoop.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, ik zit nu even te denken...
0: En op welke manier hang je de toiletrolletje op de juiste manier op? Voor of achter?
4: Voor. Voor is in dit geval niet richting de kant van de muur. Ja, precies.
1: Ja, voor.
4: Ik zit me nou trouwens wel een desastreus iets te bedenken... voor de hele poot-ogen discussie.
0: Ja, vertel.
4: De duizendpoot.
1: Ja, daarom.
0: Ja, de duizendpoot.
1: Ja, de duizendpoot. Jij zei al terecht, een spin heeft... Acht ogen?
4: Een spin heeft acht ogen, acht maar poten. Acht ogen en duizend poten... Dat weegt niet tegen elkaar op, vriend.
1: Ja.
0: Ja, maar even Nick, al die vissen in de zee.
4: Ja. Ja, maar
0: en al die naalden en al die haken met ogen. Alle gaatjes in een sleutel, dat is ook een oog.
4: Je hebt ook genoeg zeedieren, zoals kreeften, krabben. Die hebben wel allemaal poten, dus ja.
0: Wat is je definitieve antwoord?
4: Ik zou zeggen meer poten.
1: Ik zou ook poten.
0: Ah, ik wil nu ogen zeggen voor tegenhang, maar ik heb dus ook poten gestemd. Maar het gaat aardig gelijk op bij mij op kantoor.
2: Okay. Wat denk jij? 023-45-900. Laat het ons weten.
3: Of je kan het sturen via de... ik wilde zeggen de app, maar die hebben we...
2: Ja, die hebben we al genoemd. Die 023-45-900. Club to date op Instagram of meer Radio NL op Instagram. Kan je hout schelen. Stuur het naar een willekeurige kant. Stuur het naar je tante als je wil. Zorg in ieder geval dat je meedoet met de discussie. Zal ik hem dan maar aankondigen? Kings of Leon met Sex on Fire.

0: Goed, de headlines van vandaag.
1: Nee, ik wilde even zeggen, ik hou van deze band. Maar ik vind het wel teleurstellend dat iedereen altijd deze plaat pakt.
2: Ik had ook Radioactive kunnen pakken, sorry. Had ik kunnen doen.
1: Had je kunnen doen.
2: Volgende week.
1: Nick, wat zijn de headlines?
0: Dankjewel, Tessa. GasUnie zegt gasopslagen sneller vullen. NVWA, meer fouten bij vleesverwerker. En weer explosie in straat Portugal.
1: De tweede. Weet je waarom? Want dit wordt nu mijn personality. Ik ben vega geworden.
0: Kudos.
1: Dank u.
0: Een vleesverwerker in Nuenen heeft op grotere schaal fouten gemaakt dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vermoedde. Zo bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde, waardoor er bijvoorbeeld voerresten in de levensmiddelen kwamen. De NVWA roept Esro Food Group klanten daarom op om ook hamburgers, snacks en soepen uit de handel te laten halen. Bij een eerdere terugroepactie werden enkel rauwe producten van de vleesproducent teruggeroepen. De NVWA denkt dat de kans klein is dat mensen ziek worden van het voedsel dat nu wordt teruggeroepen, omdat het gaat om producten die goed verhit zijn.
1: Ja, en daarnaast, je eet indirect het toch wel. Als je dat dier eet, want die heeft toch dat voorgegeten, of ben ik gek?
0: Ja, in theorie wel, al kan ik me wel voorstellen dat er een verschil zit tussen voeding wat een beest heeft binnengekregen wat volledig afgebroken is en waarvan eventueel overbodige stoffen weer uitgescheiden zijn.
1: Ja,
0: maar dat niet zo is als die in het rauwe voedsel zijn verwerkt. Ja.
1: Dit is voor mij weer de zoveelste reden dat ik denk, weet je, op deze manier, waarom eten we op deze manier vlees? Ik steun de vleesindustrie zo niet als ik dit soort dingen lees.
2: Dus sta je echt achter je keuze om vegan?
1: Ja, echt steeds meer.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik kan me dat wel half voorstellen. Kijk, heel eerlijk, ik ga ook niet liegen. Ik ben te groot fan van vlees om het volledig af te zweren. Ik probeer er wel iets bewuster mee om te gaan. Ja. Ik weet ook de impact die het op het milieu heeft. Dus misschien geen 5 dagen in de week vlees. Maar
2: ben je dan ook bewust van wat voor vlees je dan uit de supermarkt haalt?
0: Nou, wij eten wel substantieel meer kip bijvoorbeeld dan dat wij varken of rund doen. En als we dan al varken of rund doen, dan eerder varken dan rund.
2: Ja.
0: Dat gezegd hebben, wat mij vooral verbaast is als er, hoe noem je dit? Ruwe voedselresten voor het dier wat jij door zo'n vleesmolen haalt, gevonden worden in het vlees. Waarom staan die twee machines zo dicht bij elkaar?
1: Ja.
0: Vermoedelijk kan je daar best à la corona gewoon 1,5 meter tussen plaatsen. En dan zou dat al een heleboel moeten helpen. Waarom staan die zo dicht bij elkaar?
1: Ja.
0: Die beesten staan al zo dicht bij elkaar. Dan hoef je die machines niet ook zo te behandelen, lijkt mij.
1: Ja. Goed punt.
0: Dankjewel.
2: Ja,
0: waarvan achter.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Oh, ik vind het zo'n lekkere track. Oud supertrack, Olivia Dean en Baby Steps. Hoorde je ze bij Club to Date. Waar we weer de van A naar B plaat gaan doen.
1: Yes.
0: Ik heb jou een beginplaat gegeven, Nick. En een eindplaat.
1: Yeah.
0: En jouw creatieve mind die heeft, als het goed is, nu
1: uitgezocht. Ik ben aan het nadenken, maar ik moet er straks nog mee komen natuurlijk. Hoe lang heb ik straks? Wat is het? Vier minuutjes?
0: Ja, vier minuutjes.
1: Grote goden, oké.
0: Ja, je beginplaat is One Republic. All the right moves.
1: En waar moet ik in vredesnaam naartoe werken?
0: Coldplay, Higher Power.
1: Oké, ik moet zeggen,
0: ik had het erger
1: het
0: aan
1: valt
0: kunnen
1: mij mee. One Republic, Coldplay, ligt aardig in hetzelfde straatje. Ik denk dat ik deze wel weet te fixen.
0: Maar ik had zoiets van, ik heb je de vorige keer best wel erg genaaid.
1: Nee, dit waardeer
0: dus
1: ik. Dit waardeer.
0: Ik heb mijn best gedaan om het nu een beetje makkelijk voor je te
1: maken. Hey, zal ik het je vertellen?

0: the right moves.
1: Yes, en dan moet ik natuurlijk richting Coldplay Higher Power komen. En de eerste stap die ik ga ondernemen is via Greedy van Tate McRae. Want Ryan Tedder is niet alleen de frontman van One Republic, maar ook een gevierd liedschrijver en een producer. En laat hij deze nou toevallig ook in zijn credits hebben staan.
2: Wauw.
1: Ja, ja.

0: Hoor lekker Tate McRae en Greedy. Nick.
1: Ja, en dan moeten we alweer naar een volgende toe.
0: Ja.
1: En, ik heb een. We gaan even de oceaan over, om het zo te zeggen. Want ik heb Adele voor je in de lijst staan met Rumor Has It.
0: Oh.
1: Leuk feitje: beide dames. Die hebben een link, omdat Tate McRae ooit een cover van Adele heeft opgenomen en daarmee viraal is gegaan. Dat was niet deze, dat was Someone Like You uit mijn hoofd. Maar daarnaast is er nog een heel overduidelijke link. Namelijk enig idee wie deze plaat heeft geproduceerd, geschreven.
0: Geen idee.
1: Ryan Tedder.
0: Nou.
1: Ja.

0: Ik vind het gewoon eens weer lekker om deze te draaien. Ik voel dit lijstje wel hoor, Nick.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, normaal gesproken heb ik niet heel veel met Adele. Maar dit is wel, zeg maar, samen met Rolling in the Deep, de Adele-plaat die bij mij ook lekker valt.
2: Ja.
1: En dan gaan we alweer naar de volgende. En dat is een heel recente. Dat is namelijk Taylor Swift, de Fado van Filia. Grappig feitje, beide dames stonden op de shortlist om de Super Bowl halftime show dit jaar te vertolken.
2: Oh.
1: Super Bowl 60. We weten uiteindelijk dat dat gedaan is door Bad Bunny. Dus ze hebben het beide niet gehaald. Daarmee delen ze dan ook weer een link. En deze plaat is geproduceerd door Max Martin, die ook het latere werk van Adele voor zijn rekening heeft.
2: Dus op die manier is weer het linkje.
1: Een hat-trick aan links.

0: Nick, laat ons niet meer in spanning. De Fate of Ophelia, Taylor Swift. En nu nog de laatste, Coldplay.
1: We gaan via dezelfde route eigenlijk als de man achter de schermen die ook voor het latere werk van Adele verantwoordelijk was. Namelijk Max Martin. Die heeft zowel The Fate of Ophelia als Coldplay Higher Power geproduceerd. En ik kijk je in de ogen. Ik zie het je bijna zeggen. Ik heb het je makkelijk gemaakt. Ik kan je dus vertellen. Coldplay Higher Power is een doorn in mijn zij geweest. Want als dat net een andere plaat had geweest, dan had ik gewoon een volledige Ryan Tedder special kunnen houden.
2: Echt?
1: Ja, ik miste één link. Die kunnen we misschien ook wel een keer doen voor de van A naar B platen. Pakken we gewoon een producer en dan pakken we 5 platen
2: Er zit geen uitdaging meer in.
1: Er zit een uitdaging in om probeer maar eens een enigszins acceptabel hoorbare lijst tussen 5 platen
2: fair enough.
0: Goed, jongens. Dat was hem weer. Nick, onwijs bedankt.
1: Misschien een uitdaging voor een hogere macht.
3: Ja, precies.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Vanaf 7!

0: Iets gemist? Of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En dat is Michael Jackson met Human Nature. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: En ook vanavond weer hebben ze allemaal, hoor, al die mooie platen voor je. Zo straks na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan gaan we naar Engeland, hoor je 2 keer Paul Young in radio. Maar nu gaan we naar Nederland. Veenendaal, komt hij vandaan. Ster Bos uit 2023. Dit is Je leeft maar 1 keer. Het leeft veel.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Dat waar ik zeg, Bos, met je leeft maar één keer. En thanks for saving my life van Billy Paul.
0: And you let her go.
1: En dit was Passenger met Let Her Go. En nu gaan we naar 1998 met Madonna. The Power of Goodbye. En zometeen hoor je ook Jack Johnson met Upside Down.

Get here in Nice and Slow met Olita Adams. En nog even, hij komt eraan hoor, de zomer. Hier is Jerry Keller in 1959 met Here Comes Summer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Don van Dranen.

0: Een van de rijkste artiesten van dit moment, dat was Taylor Swift met Willow.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer de Engelse Paul Young. We beginnen met Love of the Common People.

Engel wie doer door de Duitse Juliane Werding, de Engelse Mackie Riley en de Belgische Victor Lasco. We blijven in België voor Milo met You Don't Know. En zometeen hoor je ook How Would You Feel van Cressup. En tot het NOS-journaal van 11 uur, All Night Long van Lionel Richie.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijpbak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder de tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: De tijd dat ze ons samen door één deur konden, hè? De jongens van de police met Every Breath You Take. Welkom terug.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: En dit uur de bekende ingrediënten, hè? Zoals Suzanne Freek om 11:30, speciaal voor Gerda. En daarna hebben we natuurlijk ook nog...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is vanavond in dit uur voor Cat Stevens. Dat allemaal na het nieuws van 11:30. Maar nu hoor je een vrouwtje bij Meer Radio. Dit is We Hebben de Tijd, hier in Nice and Slow.
2: Kieskeurig met geluk, de dag plukt mij voor ik heb pluk. Ik ben somber om niets, ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb, word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

En zo heette deze ook. She's the One door Roy Williams. En voorafgegaan door She van Shell Aznavour uit de jaren 70. Blijf in de 70s met Elvis Presley. Maybe.

uit 2025. Van Morrison en Cutting Corners. En tot het NOS-journaal van 11:30. Deze plaat uit de 50's van Nina Simone, die nummer 1 hit werd in de jaren 80. Dit is My Baby Just Cares For Me.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: Deze maand treden ze op onder meer in Utrecht, Susanne Freek. Maar dit was speciaal voor Marlieve Gerda, hun allereerste single, Als het avond is. Schatje, ik hou van jou, hè?
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Twee keer Cat Stevens, als eerste Father and Son. En daarna Moon Shadow.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

De Duitse instelling van het Eurovisie Songfestival in 1987 wint met Last die Sonne in Dein Herz. En dit zijn Jason Mraz met I'm Yours. Spredens hoor je ook met Message to My Girl. En Mr. and Mrs. uit Friesland met Find My Way.

Mr. en Mrs., wel degelijk een echtpaar uit Friesland. En ze maakten dit Fight My Way samen in 2024. We gaan op naar het NOS-journaal van 12 uur. Doen we met Always van Atlantic Star. Ik wens je een goede nacht en wel te rusten. En graag tot de andere keer, hè, bij Nice and Slow. En je weet het, hè, wel te rusten, hè.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijpbak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.